Chic worden wij 1979 en I Want Your Love. Welkom bij Zindi. En mijn naam is Per de Tielman. Ik draai het live voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Alles tussen pakken beet 1949 en 2099. En met alles wil ik ook eigenlijk alles. Because top 40 muziek is natuurlijk niet het enige wat er is in de wereld. Er is nog heel veel daarnaast en die horen we nooit. Jammer, maar helaas. In dit programma proberen we een klein beetje een mix te maken van top 40 muziek. En alle andere wat er nog meer is. Die vele honderdduizenden platen die er inmiddels verschenen zijn. Waarvan er maar een slordige 40.000 in de top 40 hebben gestaan. En de rest, dat mis je dan. En van die 40.000 hoor je er overigens ook altijd maar een paar honderd in een week zo. Dus wat dat betreft, voldoende keus. We gaan luisteren naar René Schumann en Jordanaires. En Turn Out the Lights.

Hellscore en In The End uit 2021. En ik heb al de hele week beloofd, ik zal meer van ze draaien. En elke keer kwam het er niet van. Dit keer gaan we wel doen. Uit 2020 is dit de Nightwish a cappella medley. En let op, het zijn alleen maar stemmen, hè? Maar het klinkt als symphonic metal.

Wel, de Hellscore hoorden wij de Nightwish a cappella medley. Er ging een gigantische hoeveelheid Nightwish nummers doorheen in dit nummer. En dit koor wordt steeds meer en meer gevraagd door gerenommeerde artiesten om een bijdrage te leveren aan hun muziek. Verschrikkelijk goed koor uit Israël, gedirigeerd door Noah Groeman. Hoorden ze juist al de Jordanaires, nu met Elvis Presley.

Elvis Presley samen met de Jordanaires uit 1970 hoorden wij Suspicious Minds. Een plaat die overigens ook een gouden oude is en uit de jaren 70 komt, is deze volgende, getiteld That's Me. Maar hij is in 1999 uitgebracht door Agneta Faltskirk.

1999, Wrap Your Arms Around Me, hoorden wij op van de CD That's Me uit 1999. Muziek nu van Niels Sedaka. 1959, Cry In My Heart Out.

De Mars Girls waren dat in de weekend voor de deur. Zekers. En we zijn on top of the world met de Carpenters.

0: Hoe hij dat doet, ik heb geen idee. De Carpenters in de 21ste eeuw worden ze met Top of the World. In een behoorlijk eigentijds jasje geplaatst. Gearrangeerd, gecomponeerd, geproduceerd. Ik heb geen idee hoe hij het doet. Ik denk dat hij toch eventjes Kern heeft uitgenodigd om langs te komen. Vanuit de kathedraal in de sky, hoe dat heet. Plaat uit 1981 van Debbie D. Dit is Hit the Rap Jack.
1: Hey fellas, look what's here.

Debbie D hoorden wij en Hit the Rap Jack. Nu doe ik wat een klein beetje, nou ja, het is 100.000 keer gekomen als Hit the Road Jack. Laat ik het bij me ophouden. Muziek van Honey D uit 2021. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D, ik kom vanzelf naar je toe, oftewel Help Yourself naar mij toe in 2021. Het is Betty Gurdy en Molly Malone.

Zo'n instrument van lang geleden, dat tegenwoordig een moderne uitvoering kent. Waardoor je aan te sluiten is op allerlei elektronische apparatuur, door je het kunt opnemen. Zoals dat vroeger eigenlijk niet kon. Muziek van de Polyframes, een band uit West-Friesland. We gaan luisteren naar Everything Together.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Een hit uit de jaren 80. Dekker Radio.

Zo, we zijn meteen wakker met deze van Jermaine Stewart en The Word Is Out uit de jaren 80. Hey, kom eens wat dichterbij. Ja, dat zeg ik niet. Dat is een vraag van Gordon. Luister maar.

tegen wie heeft hij het eigenlijk? Kom eens dichterbij. Knal, boom, uit. Ja hoor. Ja, start er maar meteen door met de Romantics. Die zijn tenminste ook romantisch. What I like about you. Nou jongens, zet

Wat een gek liedje, hè? Van Veldhuizen en Kemper. Te blond. Kijk eens zelf in de spiegel, mannen. Ja. Oké, dat doen ze misschien regelmatig. En dan schrikken ze van zichzelf, ja. Can't fight this feeling. Ik hoorde hem in Amerika voor het eerst. Van Rio Speedwagon. Op WROR. In de plaats Boston.

Lang vergeten muziek, toch uit 1985, van Rio Speedwagon, Can't Fight This Feeling Anymore. En dit gezelschap komt uit Nederland. Is hij dat? Ja, zo zei het. Blind van Blond.

Uit Italië, Mattia Bazar. En solo tu, alleen jij. En ik draai alleen maar Cher. En niemand anders doet dat vandaag.

0: Mooi tijdstip om te gaan schakelen met Wiebe Barkie. In Studio 2 zit hij met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

En weg zijn ze. Lionel Richie, You Are My Destiny. Uit 1992 alweer. Nou, ik dacht dat het veel recenter was. Dat is dus niet het verhaal, Dekker. Nee. Hey, ken je Olita Adams nog? Get There. Mooie muziek uit 1990. En daarna Jorieke Sterken met Ricky.

Ik denk dat hij... Misschien denk ik het verkeerd hoor, maar... Ik dacht dat hij naar het Malieveld ging om te demonstreren. Maar dat was niet zo. Nee. Glen Campbell. Wichita Lineman.

0: shame.
1: Zie je wel? Nou stoppen ze ermee. Dat durven ze niet meer. Hè? Hey, Carlos Santana. De virtuoos. De meester zelf. Met Oye Como Va. De singleversie.

Goed, hè? Ja, prachtig. En hier is Wolfman Jack. Een beroemde Amerikaanse DJ. Ja. Yeah. Double Dutch Bus. Yeah.

bus. Dat is helemaal geen leuke aanduiding hoor, in het Amerikaans. Als je double Dutch bedoelt, dan bedoelen ze geen Nederlanders, maar gewoon helemaal geen compliment. Nou, heb ik netjes gezegd, hè? Ja. Zo. Nou, Woef, ga maar op vakantie. Het heeft lang genoeg geduurd. Weet je wat ik nog klaar heb staan voor je? Deze van Cindy und Bert aus Deutschland. Jawel. Het jaar is 1973. En immer wieder sonntags. Jawohl.

0: Bye bye.
1: What the fuck?

Zo, we zijn meteen wakker met deze van Jermaine Stewart en The Word Is Out uit de jaren 80. Hé, hey, kom eens wat dichterbij. Ja, dat zeg ik niet. Dat is een vraag van Gordon. Luister maar.

tegen wie heeft hij het eigenlijk? Kom eens dichterbij. Knal, boom, uit. Ja hoor. Ja, start er maar meteen door met de Romantics. Die zijn tenminste ook romantisch. What I like about you. Nou jongens, zet hem.

Wat een gek liedje, hè? Van Veldhuis en Kemper. Te blond. Kijk eens zelf in de spiegel, mannen. Ja. Oké, dat doen ze misschien regelmatig. En dan schrikken ze van zichzelf, ja. Can't fight this feeling. Ik hoorde hem in Amerika voor het eerst. Van Rio Speedwagon. Op WROR. In de plaats Boston.

lang vergeten. Muziek, toch uit 1985, van Rio Speedwagon, Can't Fight This Feeling Anymore. En dit gezelschap komt uit Nederland. Is hij dat? Ja, zo zei het. Blind van Blond.

Uit Italië, Mattia Bazar. En solo tu, alleen jij. En ik draai alleen maar Cher. En niemand anders doet dat vandaag.

0: Mooi tijdstip om te gaan schakelen met Wiebe Barkey. In Studio 2 zit hij met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

En weg zijn ze. Lionel Richie, You Are My Destiny. Uit 1992 alweer. Nou, ik dacht dat het veel recenter was. Dat is dus niet het verhaal, Dekker. Nee. Hey, ken je Olita Adams nog? Get There. Mooie muziek uit 1990. En daarna Jorieke Sterken met Ricky.

Ik denk dat hij... Misschien denk ik het verkeerd hoor, maar... Ik dacht dat hij naar het Malieveld ging om te demonstreren. Maar dat was niet zo. Nee. Glen Campbell. Widget Alignment.

shame. Zie je wel? Nou stoppen ze ermee. Dat durven ze niet meer. Hey, Carlos Santana. De virtuoos. De meester zelf. Met Oye Como Va. De single versie.

goed, hè? Ja, prachtig. En hier is Wolfman Jack. Een beroemde Amerikaanse DJ. Ja. Yeah. Double Dutch Bus. Yeah.

0: Die Cindy und der Dad.
1: Leuk hoor. Immer wieder sonntags.
0: Nou, ik ga afscheid nemen. Tot de volgende keer maar weer.
2: Goodbye. Dekker Radio.
3: Hey, bye. What the fuck?

De mannen van Doe Maar vierden grote successen in de jaren 80 van de vorige eeuw. Deze uit 1983. Pa, de titel van de plaat. En fijn dat u erbij bent. Een nieuwe aflevering van Programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik ga de plaatjes voor u draaien de komende uur. Zoek de hedendaagse muziek Sienna Spiro hier zo. Great Expectation. Vol van grote verwachtingen.

0: Sierra Spiro en het nieuwe werk Great Expectation. En na het nieuwe weer de hoogste tijd voor...
1: Oude Meuk!
0: We gaan naar 1969, de Cufflinks. Het lied van Tracy.

0: Weer zo'n leuke gouden ouwe uit een ver verleden, 1969, het jaar wat we schrijven. De Cufflinks waren dit en zij bezongen Tracy.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, in de Bonte verzameling gaan we naar 2009 met Calvin Harris.

0: 2009 muziek van Calvin Harris. I'm not alone. En dat is heel fijn voor hem dat hij niet in zijn eentje zijn leven hoeft te slijten.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: En het is 15 met Keiko en Parson James. Dit is Stole the Show.

0: De muziek van Keigo en Parson James stole the show, zo heette het nummer.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Betekent dat we wat nieuws voor u klaar hebben liggen. Monio Carr, dit is Wild and Free.

0: Oh yeah, Money O'Carr, Wild and Free, met je country muziek uit Australië.
1: Met Jan Berg maak je het bont, altijd wat anders.
0: Janet Jackson uit 1998, Every Time.

0: uit 1998, de muziek van Janet Jackson. Iedere keer weer, hè? Every Time, dat was dan ook de titel van de plaat die we hoorden.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, en met de muziek van de jaren 70 gaan wij op naar het half uur. 1978, de Volendamse Cats. De Cats natuurlijk, hè. She was too young.

Collins, een solo project deze 1988, Groovy Kind of Love, nummer wat we kennen onder andere ook uit de jaren 60 van de Mindbenders. Hè. Maar dit is wel Phil Collins solo. Phil Collins trouwens zanger en drummer van Genesis, een andere band met grote hits in de jaren 80. Hedendaagse muziek hier zo van Colton. Dit is Trapped, gevangen.

0: hedendaagse muziek. Disco muziek zou je kunnen zeggen. Colter was dat, een Trapped, de titel van de plaat. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan 1965. Johnny Lyon en zijn begeleidingsband, de Jumping Jewels. Dit is Sofietje.
3: Zij dronk Ranja met een riem.

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje

0: 1965, deze van Johnny Lyon, Sofietje, de titel van de plaat. Leuk om weer eens te horen in het programma.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppen we een eind verder in de tijd, 2004 met de Black Eyed Peas.
2: Let's get it started.
0: En zo heet het.
2: In here.

0: Waar stond de Black Eyed Peas even terug naar het jaar 2004 met Let's Get It Started.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Sammy Sorafia. My Best Friend.

0: Leuke hedendaagse plaat van Sammy Soravia. Dit was My Best Friend.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Billy.
0: Ja, zeker. Het is gezellig. Billy Eilish hier uit 2021. Dit is Your Power.

van weer een paar jaar geleden. Deze van Billie Eilish, Your Power, de titel van de plaat. En dan kijk ik op de klok en dan zie ik dat de hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Het zit er weer op, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Jan Berg is mijn naam en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reacties kunnen naar janberg.radio@gmail.com. Ik ga u nog een hele fijne dag toe wensen en ook nog eventjes natuurlijk vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1974. We gaan in de file staan. Ja, toen waren ze er ook al. Sailor en Traffic Jam. Daarna nog een nieuw werkje. Nederlandstalig Sylvia Romy. En ze zingt over Prima Donna. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag weer tot de volgende mond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

We openen het programma Bond weer voor vandaag, 1983. De Motels hadden we hier voor u in het laadje zitten. Suddenly Last Summer, de titel van de plaat. Welkom bij een nieuwe aflevering van programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik ga ze lekker weer voor u draaien het komende uur. Ook de hedendaagse muziek hebben voor u klaar liggen. Kygo en Max McKnone. Take Me Back, de titel van nummer.

0: En dat was hem, de Nederlandse muziek die hier voorbij kwam. Denderen, Elvis Presley. Nee, Keiko en Max McNone, Take Me Back, de titel van de plaat. Wij gaan terug in de tijd met een plaatje uit de categorie.
1: Ouwe meuk!
0: Dat kun je wel zeggen. En dan gaan we doen met deze van Elvis Presley. Barry is the name. His latest flame.

0: Marie is the name of his latest flame, 1961, echt een oude meuk. En het was Elvis de Pelvis, zoals we hem ook wel noemden in die tijd. Hè? Elvis Presley hebben we het over.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Het jaar 2009 zijn we bij aangeland. Madonna, ze heeft een feestje, Celebration.

0: 2009 muziek van Madonna. Dit was een nummer met de titel Celebration.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
2: I've been lost inside a million eyes.
0: Dotan.
2: They don't see me. They don't know what it's like. Training colors into black and white.

0: En dat was om deze opname van Dothan. Nump was de titel van de plaat. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Kato. Dit is Radio Nose.

0: Kato en zijn nieuwe plaat. Dit was een nummer met de titel Radio Knows. En wat zou de radio allemaal wel niet weten? Ja, dat weten we maar nooit te vertellen. U luistert in ieder geval nog steeds naar programma Bond.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: We gaan naar 1992 met Genesis. I Can Dance.

0: De muziek van Genesis terug uit jaar 1992. I Can't Dance, de titel van de plaat van dit nummer. De Wonte Muziekverzameling bent er nog steeds bij en wij draaien de lekkere muziek voor u. En doe ik in ieder geval zeer zeker wel mijn best voor.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, en met de muziek van de jaren 70 gaan wij langzaam richting het half uur. We gaan dat doen met de band Queen. We gaan naar het jaar 1977 met We Are The Champions.

Ja, het is een blijvlachtige muziektest. Christa Burke, terug naar het jaar 1986. The Lady in Red, de titel van de plaat. We keren naar de muziek van 2026 terug. Met Bruno Mars en Wiz Kiddle.

0: Ja, leuk nummer van Bruno Mars met die trompetjes erin. Risk It All, de titel van de plaat. En zo zie je ook al in 2026 wordt er nog steeds leuke muziek gemaakt. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Hoe is het met uw vibraties? Zijn die goed? Bij de Beach Boys waren ze dat wel in 1966. The Good Vibrations.

0: Ja, muziek van 60 jaar oud. In de jaren 70 draaide ik al als een gouden ouwe. Ja, tegenwoordig vindt het, is het wel een echt oude meuk geworden dan. Lekkere muziek van The Beach Boys uit 1966. De Good Vibrations hoorde u hier voorbij komen.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2008 muziek van One Republic. Stop and Stare.

0: 2008 muziek van No One Republic, Stop and Stare, de titel van de plaat.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u, meer dan hits alleen, de plaat voor No Promises. Dit is Siren.

Leuke nieuwe plaat van No Promises. Siren was de titel van de plaat. Ik kijk op de klok. Het is wat vroeg, maar ik ga wel eens afscheid van u nemen. Het komt het een beetje lastig uit met de plaatjes die nog klaarstaan. Dit was er nog niet weer voor vandaag. Het uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg. Vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. En ik hoop dat u ook met plezier geluisterd heeft. Reageren ze altijd op het programma. Dat kan via janberg.radio@gmail.com. Voor het overige wens ik u nog een hele fijne dag. En ik vertel wat de muziek is waar we naar uitgaan. Allereerst gaan we naar 2012 met Roel van Velzen en zijn band The Rush of Life. 1970 daarna T-Set en She Likes Sweets. En we sliepen eruit met een nieuw werkje van John Michael Ferrari, Music With You. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer tot de volgende bond.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter.

Goedemorgen, we zijn ondertussen vrijdag geworden, de allerlaatste van deze week. Starten wij alvast met Godly & Cream in de ochtendkroeg en A Little Piece of Heaven. Het was een van die grote hits van 88. En we gaan er weer een dolle boel van maken hier op deze vrijdag, dat beloof ik u. Ken je deze broertjes nog? Ze noemden zich Bros. En ze hadden eigenlijk ook een brosje, maar When Will I Be Famous? Dat is al lang gebeurd, denk ik.

Ja, ze was tevens een duo met Monica, maar deze keer was Brandy alleen. En What About Us? Ik zal het niet weten. Laat ons zeggen, blijf maar gewoon zeggen. Geen probleem. We rakelen wel in de ochtendkroeg jullie platen open, zoals deze van Pauline en Mark Floor. En die heeft het natuurlijk over die fantasy. Ja.

Ooit won ons het Songfestival deze Bugsfest met de Making Your Mind Up. Het was eigenlijk de overwoorden, The Land of Make Believe. En daarna ging het zo'n beetje bergafwaarts Bugsfest. En tijd voor een beetje smartlappen in de ochtend, vroeg op vrijdag. Hier is Koos Alberts en ik verscheurde je foto.

We keerden even terug naar die romantische jaren 60 met deze van Bobby V en More Than I Can Say. Trouwens ook een paar keer gecoverd dit liedje, maar we draaien toch nog altijd liever die originele eens. Nu tijd voor een bold disco en I'm So In Love.

me hem onbeperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the

kwam voor de eerste keer uit in 1965. Deze van Jay and the Americans en die Cara Mia. En ook in 1988 maakte hij terug zijn opwachting en werd het opnieuw uitgebracht. En hij scoorde bijzonder goed in de hitparade. En wat dacht je nog van zo'n beetje muziek uit de jaren 80? Zo'n beetje, laten we zeggen, mysterieus. Hier is Elia en die Orinoco Flower.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: Allee, zaken, volle gaas en volle patrol, hé!
1: Ja, ons Vlaamse klassieker kan het tellen, zeker in het Brussel, zo deze Johan Verminne. En we gaan nog allemaal eens op bezoek in die Rue de Boucher, tegenwoordig maar een schip meer wat vroeger was, maar... Ja, we gaan die Rue de Boucher nooit vergeten. En nu tijd voor David Guetta, Alesso en Medicine Love met Never Going Home Tonight.

0: Ja, het was het prille begin voor deze Marco Borsato. En de dromen zijn bedrog, maar ondertussen is die ook eens een beetje gestopt met zijn carrière na een beetje veel ophef. En ken je deze nog?
1: This is the sound of sea.
0: Inderdaad, terug naar de tijd van de New Beat 1988. Hier zijn de confetti's en this is the sound of sea.
1: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Ziezo gaat de deuren sluiten van de ochtendkroeg op deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En volgende week is er nieuwe reeks van de ochtendkroeg hier op je radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Dr. Hook. En When You're in Love with a Beautiful Woman. Tot volgende week.

Zoals altijd beginnen we de Oldies Project met een origineel wat later weer is gecoverd door andere artiesten. Je hoorde Al Green en het origineel van Here I Am Baby. Amerikaanse gospel- en soulzanger en bovendien ook nog dominee. Na enige tijd te hebben opgetreden in nachtclubs wordt hij ontdekt door producer Willie Mitchell. En dat is op zijn beurt de eigenaar van het label High Records. Al Green is overigens een van de populairste soulzangers aller tijden die zijn grootste successen heeft behaald in het begin van de jaren 70. En juist ja, UB40 coverde het nummer in 1989, maar het werd nog meer gecoverd dan eerder dan door Michael Jackson in 1973 en Etta James. Je bent weer helemaal op de hoogte. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we je weer verrassen op onbekende muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. Obscure B-kantjes en wat al niet meer zei. Onze vaste onderwerpen, die blijven nog steeds. Dat is onder andere onze nederpopplaat, dan deze keer met de groep Zips. En de tragiek van de muziek. En dan valt ons licht op Desmond Dekker. Maar we hebben ook deze van The Turnstile, Riding on a Wave.

hoorde Chet Carson, Fool in Love. Het was zeg maar de beschermeling, de protégé van Joe Meek, de legendarische Engelse producer. Nou, Joe Meek heeft een paar nummers van deze artiest geproduceerd. Verder hebben we van Chet Carson weinig kunnen vinden. Ja, dat kan gebeuren in The Oldies Project. Want we hebben het tenslotte over wat onbekende muziek en misschien ook wel eens onbekende artiesten. Daarvoor hoorde Jackie Lee, Would You Believe. Het nummer kwam uit bij het platenlabel Murwood. En dat stond bekend om zijn Northern Soul. Het was zeg maar de tegenhanger van Motown. We begonnen dit trio met The Turnstile, Riding on a Wave. Typisch eind jaren 60 psychedelische rockmuziek. Als jij jongens wat te melden hebt op Oldies gebied of je denkt, nou, dan mogen die jongens daar best wel eens wat van weten. Je stuur je bevindingen naar info@theoldiesproject.nl. Straks onze tragiek van de muziek met Desmond Dagger. En niet met dat bekende nummer, maar een eerder nummer. Ja, zo zijn we. Yes, High Society.

Oliver Reed hoorde hier in The Oldies Project en Wild One. Nummer stamt overigens uit 1961 en werd geproduceerd door een Johnny Gregory. En daarvoor hoorde je Ben Joe Zappa. Geen Zappa, maar Zappa met een E. Een fool. Rockabilly muziek eind jaren 50. Verder hebben we van deze zanger weinig kunnen vinden. Maar goed, dat kan gebeuren natuurlijk. Hè. En we begonnen met The High Society, Tell Me Now. In de jaren 60 werd de popmuziek overspoeld. Met groepen, met zoveel bands die allemaal een graantje wilden meepikken uit de populariteit van de muziek. En ook dient ten gevolge ook beroemd wilden worden. Nou, dat lukte niet bij iedereen en dat was ook bij de High Society het geval. Zometeen onze nederpopplaat, de Zips met hipsterism. Maar eerst deze van Clinton Fortin, Run to the Door.

0: onze zoektocht naar Nederpop kwamen we deze tegen. The Zips met Hipsterism. Voormalige beatgroep uit Dordrecht. Die bestond uit zanger Philip Elzerman, gitarist Peter Nuiten, basgitarist Theo Verschoren, drummer John Nocci Santoro en zanger Jan Beck. De groep kreeg overigens landelijke bekendheid met nummers zoals Highway Gambler en Kicks and Chicks. Eind jaren 60 was de groep vermaard en berucht om hun psychedelische muziek en live optredens met vloeistofdia's. Dat is typisch eind jaren 60. Als je kijkt op YouTube zou je ongetwijfeld zoiets dergelijks nog wel kunnen vinden hoor. En daarvoor hoorde je Nas, Open My Eyes, rockband uit Philadelphia met onder andere Todd Rundgren in de gelederen. De eerste optreden was in het voorprogramma van The Doors en dat in 1967. We begonnen met Clinton Ford, Run to the Door. In Engeland bereikte dit nummer een 25e plaats in de Engelse hitparade. Hij zong in het begin overigens van zijn carrière samen met zijn band The Mercy Sippy. En dat vaak in de beroemde Cavern Club in Liverpool.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Desmond Dekker, een Jamaicaanse ska, rocksteady en reggae-zanger en componist. Hij werd geboren als Desmond Adolfo Dekkers in St. Andrew, Jamaica en groeide op in Kingston, waar hij naar de Alpha Boys School ging. Toen zijn moeder overleed, verhuisde hij met zijn vader naar St. Mary en vervolgens naar St. Thomas, waar hij in de leer ging als kleermaker, alvorens terug te keren naar Kingston, waar hij ging werken als lasser. Tijdens zijn werk zong hij altijd en zijn collega's moedigden hem aan om daarmee door te gaan. In 1961 deed hij auditie voor Coxon, Dodds, Studio One en Duke Reed, Treasure Isle. Geen van beiden waren onder de indruk van zijn talenten en de jonge man verhuisde naar Leslie Kong's Beverly Record Label, waar hij auditie deed voor Derek Morgan. Hij kreeg in 1969 met zijn begeleidingsgroep The Aces internationale bekendheid met zijn wereldhit The Israelites. In vele landen was het de eerste reggae-hit ooit. In Nederland stond het nummer 1 in de Veronica Top 40 en in de allereerste Hilversum 3 Top 30 van 23 mei 1969, terwijl het in 1975 in België opnieuw een hit werd. In Engeland veroorzaakte de hit een regelrechte reggae-rage, mede door de enorme toestroom van Jamaicaanse immigranten die al sinds 1964 op gang was. Desmond Dekker genoot ook bekendheid als de ontdekker van Bob Marley, die hem zijn gehele leven erkentelijk bleef. Desmond Dekker overleed op 64-jarige leeftijd aan een hartinfarct. In de tragiek van de muziek Desmond Dekker dus met Honor Your Mother and Father.

Je hoorde Sammy Turner, Pour It On, Amerikaanse zanger die eind jaren 50 razend populair was. Scoorde verschillende hits en dat onder de producers duo Jerry Lieber en Mike Stoller. Daarvoor hoorde je Leonard Clark en The Land of Skyboys. Come to your tummy now. En we begonnen met de tragiek van de muziek. Desmond Dekker en Honor Your Mother and Your Father. Suggesties voor dit onderwerp zijn van harte welkom. Info apenstaartje theoldiesproject.nl. Ik heb nog leuke muziek voor je van onder andere de Hepstars, de Matisse Brothers en ook deze van Ernie K.

The Hapstars en No Response. Zweedse popgroep. Hoorde, ja, is leuk om te horen. Die werd opgericht in 1963. De groep behoorde tot de meest succesvolle Zweedse band van de jaren 60. Toetsenist was natuurlijk Benny Andersson, later lid van ABBA. En daarvoor hoorde je The Others, Mr. Dyingly Sad. Groep afkomstig uit Ierland. Ze werd opgericht door de broers Ken en Alan Tubbard. In het begin speelden ze voornamelijk als kerkgroep onder de naam The Guild of Youth. Daarvoor hoorde je de Matisse Brothers, Who Stole the Kishka? We hebben stad en land proberen af te zoeken om wat te vinden over de Matisse Brothers. Dat helaas niet, maar over de Kishka. Dat is een Joods gerecht, een soort worst, dat vooral populair was bij de Joodse bevolking in Oost-Europa. Zo zie je mij, je steekt nog eens een keer wat op als je luistert naar The Oldies Project. We begonnen dit kwartet met Ernie Cado, T-Tata-T. Amerikaanse zanger die het meest bekend is geworden van zijn hit uit 1961, Mother-in-Law. Zijn echte naam is trouwens Ernest Cador Jr. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. We gaan eruit met The Charmaines en What Kind of Girl Do You Think I Am? Graag tot de volgende.

De Ozo lekkere vrijdag 18 september 2026 met Paul Collins en Sun Studio. De aftrap van de ochtendshow. Een hele goede morgen. De komende twee uur jouw muzikale begeleiding tussen de topstaande en je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komende half uur Chic Coltrane. We gaan naar de wereld van de glitter en glamour. Ed Sheeran, Level 42, Tears for Fears, Sambar. En we trappen af in 76 met You're My Best Friend. Hier is Queen.

0: En wederom hadden we een klassieker hier bij de show uit 73. Chick Coltrane en Go Like Elijah. En daarmee zijn we toegekomen aan...
1: De wereld van de glitter en glamour, met het show news.
2: Lieve Verschuren, de zus van Q-Music D. Domien Verschuren... is in verwachting van haar overleden partner Tjeu. Dat maakte ze dinsdag bekend in de middagshow van haar broer. Tjeu kwam op 5 mei om het leven bij een verkeersongeval. Een paar dagen na zijn uitvaart ontdekte Lieve dat ze zwanger was. De baby, een zoon, wordt eind januari verwacht. Het koppeltal had al een 14 maanden oude dochter, Merel. Lieve omschrijft de zwangerschap ondanks het verdriet... als de mooiste erfenis die ze kon krijgen. Ed Sheeran ziet zijn gehele voorprogramma en begeleidingsband opstappen... voor het Amerikaanse deel van zijn looptournee. Phineas, Aaron Rowe, Lucas Graham en de band Boga hebben zich teruggetrokken uit protest tegen het schrappen van rapper Macklemore, die uit de tour werd gehaald na pro-Palestijnse uitspraken. Sheeran liet in een reactie weten dat het schrappen van de rapper niet zijn keuze was, maar dat hij bruggen wilde bouwen en politieke debatten tijdens zijn shows vermijdt. Het is nog onduidelijk wat de beslissing van de artiesten betekent voor het verloop van de tour.

for Running in the Family van Level 42 uit 1987 op deze oh zo lekkere vrijdag 18 december. De opstart richting jouw weekend. Waar we zometeen een kijkje nemen in de hitlines. Tot die tijd, Tears for Fears, hier is Sowing the Seeds of Love.

0: 12 weken lang genoteerd in de top 40 en 3 plaatsen doorgestegen naar de nummer 10 positie. Summer and My Body Isn't Ready. We zijn zo terug met Honey Honey van ABBA. Maar eerst tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is vrijdag 18 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we na het optrekken van eventuele nevel of mist met wisselende bewolking en geregeld zonneschijn. Het blijft vrijwel overal droog op een enkel lokaal buitje na. Met een matige zuidwesten tot westenwind stijgt het kwik naar 18 tot 20 graden, wat heel normaal is voor deze tijd van het jaar. Morgen overheerst een grijs weerbeeld met af en toe regen en motregen. Ondanks het gebrek aan zon is het met 19 tot 21 graden behoorlijk warm onder een goed merkbare zuidwester. Zondag laat een afwisseling zien van opklaringen en enkele buien. De wind draait geleidelijk naar het noordwest en het wordt 18 tot 20 graden.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

75, ABBA met Honey Honey bracht ons bij het tweede half uur van het eerste uur van de ochtendshow op deze oh zo lekkere vrijdag 18 september. Met onderweg Blondie, Gary Moore, een track van Hart, ons artiest van de week, en Billy Joel gaan we nu naar 1997 met Boyzone. Hier is Picture of You.

De grootste pop met alle tijden en de geur en smaak van verse koffie hier bij de ochtendshow met muziek van Blondie en Call Me. Zometeen voor de laatste maal Hart als artiest van de week. Maar we gaan eerst naar het jaar 1992. Een hit voor Gary Moore hier op deze oh zo lekkere vrijdag. Dit is Cold Day in Hell.

0: van de week.
1: Deze week staan de spotlights gericht op de iconische Amerikaanse rockband rond de zusjes Wilson, die met hun krachtige stemmen en tijdloze gitaarrock muziekgeschiedenis schreef, Heart.
0: Artiest van de week.

En we sloten af met het meeslepende All I Wanna Do Is Make Love To You uit 1990. Dit controversiële nummer over een onbekende liftster, geschreven door topproducer Robert John Mutt Lange voor het album Brigade, groeide wereldwijd uit tot een gigantische hit. In Nederland was de plaat 10 weken lang in de top 40 te vinden en claimde een ijzersterke vijfde plek.

0: Uit 1979, Billy Joel en My Life. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow voor deze o zo lekkere vrijdag 18 september. De opstart richting jouw weekend, die we aftrappen met Cheap Trick en Surrender. Dit uur heb ik nog deze van The Dire Straits uit 98. Dit is Calling Elvis.
1: Here all alone, I didn't leave the building.

Count Surrender bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze oh zo lekkere vrijdag 18 september 2026. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg Arno Smit gaan we nu naar 1985. Hij wist er een nummer 1 hit mee te scoren. Fergal Sharkey, dit is A Good.

En die keert in het najaar van 2027 terug naar Broadway voor een nieuwe productie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de musical. De regie van de klassieker is in handen van Tony Award-winnaar Sam Pinkleton, die de show omschrijft als een van zijn grote liefdes. Annie beleefde in 1977 haar première, won 7 Tony Awards en staat bekend om nummers als Tomorrow en It's the Hard Knock Life. Wie de hoofdrollen gaan vertolken, wordt op een later moment bekendgemaakt. Ben Saunders is op 43-jarige leeftijd overleden nadat zijn lichaam dinsdag werd gevonden bij de Rijkersvoortse plassen in Arnhem. De politie heeft een misdrijf uitgesloten. Zijn broer Dean reageerde op Instagram op het verlies en sprak van vreselijke pijn en een zware tijd voor de familie. Saunders werd in 2011 landelijk bekend als de allereerste winnaar van The Voice of Holland, scoorde daarna hits als Kill for a Broken Heart en werkte tevens als tatoeëerder. Long

En na bijna 30 jaar vragen ze zich nog steeds af wie dat de baas is. Je hoorde de Braxtons met de Bas hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. En dat doen we iedere dag 2 uur lang bij jou op de radio. Waar we zometeen naar de hedendaagse hitlijst gaan met Anator. Tot die tijd de klassieker uit 1973. Hier is China Groove op die o zo lekkere vrijdag van

0: Vrijdag stond hij maar liefst 25 weken lang in de Nederlandse top 40. Anatur featuring 54 Ultra met Talk to You. En zakte één plaats naar de nummer 6 positie. We zijn zo terug met The 3 Degrees. Nu is het tijd voor het actuele ochtendshow.
1: Het is vrijdag 18 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we na het optrekken van eventuele nevel of mist met wisselende bewolking en geregeld zonneschijn. Het blijft vrijwel overal droog op een enkel lokaal buitje na. Met een matige zuidwesten tot westenwind stijgt het kwik naar 18 tot 20 graden, wat heel normaal is voor deze tijd van het jaar. Morgen overheerst een grijs weerbeeld met af en toe regen en motregen. Ondanks het gebrek aan zon is het met 19 tot 21 graden behoorlijk warm onder een goed merkbare zuidwester. Zondag laat een afwisseling zien van opklaringen en enkele buien. De wind draait geleidelijk naar het noordwest en het wordt 18 tot 20 graden.
2: Werkdag. Jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Toen gingen we van start in 1979 met The Three Degrees en The Runner. Met onderweg Van Bastille en rond kwart voor de historische popnieuwsfeitjes hebben we nu een hit uit 2023. Een nationaal product van Davina Michel. Hier is Heartbeat.

Station uit 1983. Waar we zometeen de geschiedenisboeken hebben gaan pakken voor de historische popnieuwsfeitjes, gaan we nu naar het jaar 2022. Bastille scoorde wederom een hit met Shut Off the Lights.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 18 september 1976. Het Londense 100 Club Punk Festival vond plaats. Een tweedaags evenement dat de opkomende Britse punkbeweging definitief op de kaart zette. Onder meer legendarische optredens van pioniers als de Sex Pistols en de Clash markeerden dit moment. 1993. Nirvana bereikte voor het eerst de nummer 1 positie in de Amerikaanse albumlijsten met het rauwe en compromisloze album In Utero. De plaat groeide uit tot een iconisch meesterwerk binnen de alternatieve rock. 1970. Jimi Hendrix, een van de meest invloedrijke gitaristen uit de popgeschiedenis, overleed op 27-jarige leeftijd in Londen onder tragische omstandigheden. Zijn revolutionaire benadering van de elektrische gitaar veranderde het gezicht van de rockmuziek voorgoed.

Kenson uit 94 met Jesse. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de ochtendshow voor deze o zo lekkere vrijdag 18 september 2026. Een nieuwe afspraak staat gepland op de o zo moeilijke maandag. We gaan even weekend houden, dus we zijn er weer aanstaande maandag. Zelfde tijd, zelfde zender met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Ik ga je een heel fijn weekend toewensen. Geniet lekker van je vrije dagen. En ik laat je af.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
2: Patrick heeft de zomerkriebels.
3: Zomerradio.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het

Inderdaad, het is bijna een automatisme geworden natuurlijk, hè, om te luisteren naar de lunchbreak tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen natuurlijk aan het begin van je weekend wel. Dat kan niet meer stuk, want je zit op de goede zender. Je zit op de goede frequentie natuurlijk. En dat was de Pointer Sisters en Automatic. Goed weekend, we kan beginnen wat mij betreft natuurlijk. Hè, want ja, het is tenslotte vrijdagmiddag. En dat waren dus de Pointer Sisters. En hier is Robert Palmer. Met zijn Every Kind of People. Bedankt natuurlijk ook aan onze collega's hiervoor. Voor de koffie, de tijd en de koekjes en de taartjes die hier blijven staan zijn weer. Ja, die mensen moeten geld verdienen als lijken als je mij vraagt. Robert Palmer dus en Every Kind of People.

0: This is it, dit is het.
1: Ja.
0: Als het zo is, dan moet het zo blijven natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Hugh Lewis en de News natuurlijk uit 1984. En dit allemaal met zijn This is it. Vrijdagmiddag op je radio. Fantastisch dat je er weer bij bent natuurlijk. Je hebt ons gevonden. Ik zou zeggen, zet ons vast en laat ons gewoon weg. Niet meer los natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Want hier hoor je de beste muziek, de beste DJ's en alles erop en eraan natuurlijk. Als het ware van de branding van de Noordzee. Hier is Man at Work, Down Under. Traveling.

0: inderdaad, daar is nu zomer aan het worden natuurlijk. Hè. In Australië, wel, ik heb het allemaal over de mannen van My Network. Daar komen die mannen vandaan en dit allemaal met hun Down Under. Ja, het kan ook niet anders natuurlijk. Hè. Inderdaad, met allemaal die kangeroes en dergelijke meer natuurlijk. Tijd geworden voor...
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Andy Gibb. En dit allemaal met zijn I Just Want To Be Your Everything.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Inderdaad, het liep ik een beetje verkeerd, maar het is toch nog wel allemaal goed gekomen, zeker. Inderdaad wel. Iggy Pop en dit al met Candy Candy. Ja, inderdaad wel. Even een snoepje, als dessert misschien, ja, straks. Je weet maar nooit natuurlijk, hè. We hebben nog een heleboel goede plaatjes voor je klaarstaan, hoor. Ja, inderdaad wel. Hoef je niet om te schakelen of niet weg te lopen. Want hier is Esther Phillips. En dit allemaal met haar What the Difference a Day Makes.

say.

0: Esther Phillips en What a Difference a Day Makes. Ja, dat kan natuurlijk, hè. Als je op iets aan het wachten bent en opeens staan ze voor de deur, dan maakt dat het grote verschil.
1: Dit is de lunchbreak met Pat.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo, een hele bijzondere goeie vrijdagmiddag. Iets over het ijsje van 12:30 geworden. Bijzonder gezellig als je erbij bent. We gaan terug naar 15 oktober 1995 hier in de Lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur. Op 15 oktober 1995 spelen Paul en Linda McCartney een rol in de tv-serie The Simpsons. Ze helpen het personage Lisa Vegetariër te worden. Paul legt uit als je zijn liedje Maybe I'm Be Amazed achterstevoren afspeelt je een recept hebt voor linzensoep. Dus als je linzensoep wil maken, dan moet je zeker naar deze plaat luisteren en hem eens van achter naar voor draaien. Goed, hier is Paul McCartney.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song,
3: de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
4: De hit-hit van Patrick. De hit-hit van Patrick. De hit-hit van Patrick.

grote hit heeft tot en met vandaag natuurlijk hier in de lunchbreak. En dat was Marshmallow en Just Give Her Another Drink. Van harte welkom in deel 2. En dat allemaal van de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. En hier is een hele mooie. Lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb. Hier is Circus Custer en Monica. MUZIEK

0: Ach, inderdaad, een nummer uit het leven gegrepen, als het ware Circus Custer. En dit allemaal met hun Monica. Hoe kan zeggen het zelf? Vindt een van de prachtigste nummers dat ze hebben uitgebracht ooit. Goed, van harte welkom natuurlijk in deel 2 van de lunchbreak. En we hebben nog een heleboel lekkere plaatjes voor je klaarstaan.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Wat zit er nog vandaag in onze broodtrommel? Wel, eventjes kijken. Kees, ik zal eventjes in snabbelen. Dan hebben we nog Nicole straks. En dan ook nog de Brotherhood of Man, ABC. Belinda Carlisle, Billy Joel, Maya en Billy Ocean. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Want we hebben nog een heleboel lekkere plaatjes voor je hier klaarstaan. Hier is Nicole en Don't You Want My Love. Ja, zo direct ook nog natuurlijk de artiest van deze week natuurlijk. Deze mogen we ook niet vergeten.

Uiteraard was heel de week onze artiest van de week natuurlijk. Hè. Willy Sommers en een apparolletje op ons balkonnetje. Ja, dat gaat natuurlijk in het weekend wel. Hè. Als het weer een klein beetje mee zit, dan gaan we dat zeker doen. Een apparolletje op ons balkonnetje. Hier is Brotherhood of Man en My Sweet Rosaline.

Ja, inderdaad, toen het Songfestival nog een Songfestival was natuurlijk. Hè. Brotherhood of Man en My Sweet Rosalie hier op jouw vrijdag. En als het je verjaardag is, wel, dan gaan we eventjes een lichtje aansteken voor jou natuurlijk. Met Belinda Carlisle en Leave a Light On.

0: nummer waarbij je zeer moeilijk op je stoel kan blijven stilzitten natuurlijk. Hè? Ja. Ik heb het over Belinda Carlisle in het allemaal met haar Leave a Light Home For Me. Tot de vrijdagmiddagshow, de lunchbreakshow tussen 12 en 1, die zit er weer helemaal op. Wat mij betreft graag tot zondag. Zondag ben ik er weer hier met een nieuwe aflevering natuurlijk van de lunchbreak. En volgende week helemaal weer tot en met vrijdag natuurlijk. Bedankt om te luisteren, veel luisterlot, maak er een mooi weekend van en tot de volgende.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag wel is Mea geworden en All About The Money. Tot de volgende. Tot volgende week. Ja, dag.

0: Heerlijk.
1: Relaxed op je tijdstip, lieve luistervrienden.
0: Ja.
1: Margriet Eshuis. Ze groeit op tussen de accordeons en de gitaar. Hè? En ze heeft de muziek van de ouders meegekregen die beide muzikant waren. En eigenaar van zelfs een muziekwinkel en een muziekschool. Haar grootste bekendheid kreeg ze wel met Lucifer. House of Sale was een van die grote hits. Wel zelfs Henny Huisman nog altijd een drukplaats. Hé, dat is ware saaitje, lieve Freud.

0: Saving My Life. Billy Paul in de middel van de show.
1: Ze
0: is opgericht in 1978. Een klein orkest kwam voort uit een mislukt cabaretprogramma. Groot orkest en trad in eerste instantie voornamelijk op bij Krakersfeesten.
2: Dit is de middel of the road show.
0: Kennen we Harry Jekkers nog?

Excusez. Mijn oren zitten een beetje verstopt vandaag. Ja, een beetje verkouden zo links en rechts hoor. Het heerst weer. Heerlijk. Ja, die oren. Free Electric Band met natuurlijk Albert Hammond en daarvoor de Fijne. Achter de keukengordijnen. Harry Jekkers, Klein Orkest. Over de buur, Koos Rikkeloos, Laat mij maar alleen. Volgens mij waren ze ook verantwoordelijk voor O.O. Den Haag. Ja, maar dan was het Harry Klorenstein. Dat even terzijde. Leuk dat je erbij bent. Leuk dat je luistert. Middle of the Road Show wereldwijd ook via Facebook. En wifi. Wat dacht je daar nou?

Lewis en hij schrijft de meeste songs van de band zelf. Leuk toch? En het komt van het nieuwste album. Ja, zo stond er in 1986 op de hoes van dit plaatje. Want inderdaad, het is een plaatje met een gaatje. Voor een frustraatje. En dat frustraatje wil jij was heel lekker. Leuk hoor, terug naar toen, naar de voltooid verleden tijd. Toen het gras nog groen was bij de buren. En wellicht ook bij jezelf. Is het de warme bakker?

met z'n drieën vandaag, hoor. Ja, normaal is het wat drukker in het kleine hok, maar Arnold, haha, trouwens steunen toe van laten drukken. De man ook achter, net even. Heerlijk. Ik heb dit nog als de dag van gisteren uit

gedraaid. Ze komen uit Parijs, Frankrijk, Vive la France. Black is black. En Bolotte is hier zo vandaag voor een heerlijk kopje koffie. Ja. En tijdens dat lekkere kopje koffie zakken we even onderuit. Achter een kokje bij.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezit.

0: daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen, jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.
1: Ja, levensgenieten, vrij buiten, dat was hij. Oh, van de scheid aan de muren, daar gaan we nog een keer. Ach, zo is het leven wel, mensen.
0: Ik heb het altijd zo gedaan.
1: Geniet ervan, hè? Zoals het kan. En juist, inderdaad. Lekker toch? Dat was Ramses, natuurlijk de Ramses Jaffie op je radio. In de middel op de roadshow met Lander. Ik heb Shalabar op de draaitafel liggen, ja.

wat een wereld in is dat geweest. En terug in de middel van de show. Tuurlijk als zoveel muzikale hoogstrandjes uit de voltooid verleden tijd. Tot zover. En niet verder. Voor vandaag althans. En morgen, tuurlijk, dan komt de rest. Veel plezier met de rest van de programma.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Volle kracht. De Muziekfabriek.
2: Laat je wederom verrassen in dit uurtje. De Muziekfabriek. De keuze is dan ook weer reuze. Er is voor elk wat wils. Fijn dat je bent aangeschoven.
3: Ron van der Steen.
2: Naast onze vaste ingrediënten natuurlijk veel muziek in de Muziekfabriek. We gaan terug naar 1991. Doen we met Heavy D and the Boys. Hier is Now That We Found Love.
1: Hier is weer een uurtje. Niet te verslaan. De Muziekfabriek. Ron van der Steen.

0: hoogste niveau. Ik heb het over Rod Stewart. Het was destijds een hele dikke hit in Nederland voor Rod, Maggie May. Daarvoor zat Gerard Joling van het album Gewoon Gerard. Hoorde je, er hangt liefde in de lucht. En dat is altijd heel fijn om te weten. En we begonnen met een liedje uit 1991 van Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. Het was tevens ook een dikke hit voor Third World. Heb je ook een muzikale inbreng? Laat het ons even weten via www.ronvandersteen.nl.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1975.
1: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: Die grote hit is van Harpo. Die heet Movie Star. Hoogste positie nummer 2. Aantal weken 3. En die kleine hit is van de Tramps. Save a Place. Hoogste behaalde positie een 36e plaats. Aantal weken 3. We gaan terug naar de lijst van 20 september, week 38. Het jaar 1975.
1: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Hit.

0: Een lekkere oude disco uit het jaar 1975. Als laatste de Tramps, Save a Place. Weliswaar een heel klein bescheiden hitje, maar daarentegen ontzettend goed. En daarvoor zat Harpo en Movie Star.
1: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
0: Bobby V's muziekcarrière begon op The Day The Music Died. Buddy Holly, Richie Valens en de Big Boppers waren bezig met de Winter Dance Party Tour.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Maar zij kwamen om tijdens een vliegtuigongeluk op 3 februari 1959. Hun volgende concert zou plaatsvinden in Morehead, Minnesota. De toen 15-jarige Bobby V had een bandje genaamd The Shadows en boden zich aan als vervangers voor het geplande concert. Het optreden werd een groot succes en V werd gevraagd voor meerdere optredens, waardoor V uiteindelijk bekend werd. V's eerste single was Susie Baby, uitgegeven in 1959. In de eerste helft van de jaren 60 scoorde V vele hits, waaronder Take Good Care of My Baby, een nummer 1 hit in de Billboard Hot 100 in 1961 in Amerika. Na 1964 werd een wat mindere periode voor V vanwege de Britse revolutie in de popmuziek. In 1967 kwamen Bobby V en zijn begeleidingsband The Strangers terug met de hit Come Back When You Grow Up. Wij gaan terug naar 1961. Luister naar de Jukebox Classic van Bobby V met More Than I Can Say.
1: Jukebox Classic.

0: Dat was hem, de Jukebox Classic voor deze keer uit 1961 van Bobby V en More Than I Can Say. Nog een beetje geluisterd naar het verhaaltje wat je er straks op las. Conclusie is, de ene is dood, is de ander zijn brood. Ja, dit zijn waarachtig. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan in de muziekfabriek. Dus laat je wederom verrassen. Hier is de eerste, dat is die van Kate Ryan.
1: En Love Life.

0: Je wordt er helemaal vrolijk van, dit liedje van Lucia Perez.
1: De Muziekfabriek.
0: Het was de inzending van Spanje tijdens het Eurovisie Songfestival 2011. Que me cuente lo bailo. Oftewel op zijn Engels staat dat voor They Can't Take the Fun Away From Me. Daarvoor zat uit de jaren 80 David Bowie met Underground. En we begonnen met Kate Ryan en Love Life. Dit is er altijd de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Laten we heel snel doorgaan met de volgende drie.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
0: En zet hem lekker wat harder met Stretch. Here is Why Did You Do It uit de jaren 70.

0: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
1: Gezien de tijd moeten we een klein beetje opschieten. Heb je al op de klok gekeken? Ja, het is er weer tijd voor. De oude lullenplaat. Nou, daar gaan we. Ze groeide op in Sacramento, Californië. En dat deed ze samen met haar moeder.
2: Oude lullenplaat.
1: De in de VS bekende singer-songwriter Liz Anderson. Anderson begon haar solo-carrière in 1966.
2: Oude lullenplaat.
1: Dat deed ze met het nummer In Person, gevolgd door het door haar moeder geschreven If I Kiss You, Will You Go Away. Later trouwde Anderson in 1968 met Glenn Sutton. Een songwriter die later een plaatsje zou krijgen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. Anderson was succesvol als zangeres en ze was regelmatig te zien op de televisie in de jaren 60. Haar stijl neigde iets meer in de richting van popmuziek en iets minder richting country. Getuige haar grote hit Rose Garden begin jaren 70. Het door Joe Stout geschreven nummer won een Grammy. Werd nummer 1 in de country charts in de VS en nummer 3 in de reguliere popcharts. En ook nog eens een hit in 15 andere landen. Andere hits van Anderson in deze periode waren You're My Man, Listen to a Country Song en Top of the World, voordat het een pophit werd voor de Carpenters. In 1971 werd Anderson verkozen tot vrouwelijke vocalist van het jaar door zowel de Academy Country of Music als de Country Music Association. In de jaren 70 behaalde Anderson 8 nummer 1 hits, 18 top 10 hits en kreeg ze 17 gouden platen. Haar in 2004 uitgebrachte Bluesgrass Sessions werd een groot succes en leverde haar voor het eerst in 30 jaar weer een Grammy-nominatie op. Wij gaan terug naar 1971. Luister naar die hit van toen, Rose Garden van Lynn Anderson.
2: Oude lullenplaat.

Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek. Misschien wil je ook een oude lullenplaat aanvragen. Doe dat via www.rondvandesteen.nl. En je bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. We moeten nog even het rijtje van drie afmaken. Hier is als tweede Do. Hij gelooft in mij.

Je mag het niet zeggen, maar wat kan die Griet lekker zingen? Doe, hij gelooft in mij. En daarvoor is wat Stretch, Why Did You Do It? Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto. Kijk maar op de klok, want ja, de koek is op. Dit was weer een uurtje De Muziekfabriek. We gaan nog twee liedjes voor je opzetten, mits de klok het toelaat. Dus deze van Everything But A Girl, Missing. Gevolgd door Atomic Kitten met The Tie Is High. Bedankt voor het luisteren, maak er nog een fijne dag van. Ik zeg maar weer groet en adios.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Nou, Nederlandstalig liefhebbers, jullie komen dik aan jullie trekken, zeker te weten. Want Lange Frans, Sherry met Van Me, Sven Versteeg ook nog aan alles samen gedaan. Nou. Maar eerst Manfred Mann's Earth Band en Davis on the Road Again.

0: Kingston Town. Kingston Town, Jamaica. Ja, daar staat gevonden, de reggae. Dat hebben ze gelijk in UB40 1989. Sven Versteeg daar weer voor met Alles Samen Gedaan. We doen alles samen hier.
1: Day, all night. You're listening to the Golden Sound.
0: Het is toch zo, we doen het toch gewoon samen. We doen het, ja, als ik het alleen zou moeten doen, dan zit ik hier voor de kat verveel natuurlijk. Of misschien zit ik dat wel, je weet het niet. Thierry is dit, uit 1983. Met Vangen, lange Frans erachteraan, met Beloofd is Beloofd.

0: Free Music Radio. NL.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.
4: You the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music that I don't understand?

Ugly Kid Joe uit 1982. Ga je, nou ja, heeft er best wel een hekel aan, geloof ik. Als ik dat goed begrijp. Zo, hè, knetter. Ja.

week, zoals je van mij gewend bent. Ruud Jacot straks met, ik hou zoveel van jou. Ik heb een tijd niet gehoord trouwens. Bimba, wie is dat? Bimba, is dat een of andere... Nee, is geen tekenfilm, is wel een hele leuke dansplaat. I Love You. En dat is de Rollator discoplaat. Bluff, aanzonk, zonder ringen. Zometeen ook nog, is Justin Timberlake.

0: Julia Kay den Birds.
1: Vad sitt? Yeah, you're cooking now.
0: Nou ja, welkom. Het is bijna afgelopen, toch?
1: Ja.

Bimba en I Love You. En Bluff met aanzoek zonder ringen. Hoorde je daar weer voor? Deze dame die ik nu instart, tenminste de plaat die ze ingezongen heeft. Ik hou zoveel van jou, van Ruud Jacquot. Ik heb er ooit eens mogen aanschouwen in een toenmalige woonplaats. Was dat in Vlaardingen, de stadsgehoorzaal, maar trots op.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Vrienden en vriendinnen, dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier wel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne. Roxanne!

0: We heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: With Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de Jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical Youth and Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar dit jaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en heette Emilia Rydberg eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens de Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd nog door Snowy White met Bird of Paradise en nog eentje uit de 80er jaren. Dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Ja, toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Carrie and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fairy Was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaien we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantis X en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang. Het begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn Dale & Grace.

0: deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donny en Maui Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale & Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses. Maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: En daar gaat hij weer. Een nieuwe.
2: Your journey begins. Begin.
3: Van muziekkenners hoor ik alleen maar lovende reacties.

0: Ja, we kennen hem, herkennen hem duidelijk natuurlijk met zijn hit Dance Away uit de jaren 80. Ja, met niet alleen Roxy Music had hij succes, maar ook met zijn eigen solo carrière natuurlijk.
1: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High.

Hey, welkom bij Bram van der Mast in jouw weekend. We gaan er iets moois van maken. We gaan eens even duiken in de Mickey Mouse Club. Ja, wat is daar nou alweer mee aan de hand?

0: estés musique. Hold your heat, hold your heat, hold your heat. Bag it up!
1: Niemand minder als Gerard Joling en Maak Me Gek. Een Nederlandse artiest die ook in het buitenland hoge ogen gooit. En zeker in de Ibiza-streek. Daarvoor hadden we Dub Be Good To Me. En dat is allemaal van Beats International. En als je over dub praat, hoe klinkt dat dan, Bram?
2: Nou, zo. I don't

Ja, en zo gaat het dan verder, hè. Zonder muziek, maar met veel echo en alleen maar stemmen. Duppen. Zeg, ik wilde jullie wat vertellen over het leven van sommige mensen die toch wel leuke dingen gedaan hebben met hun vrije tijd. Ja, zo kunnen we dat wel zeggen, want dat kost ook best wel veel vrije tijd wat je kan doen met de Mickey Mouse Club. In de jaren 50 kwam Disney namelijk met een variëteitsshow voor kinderen genaamd de Mickey Mouse Club. Die werd al gauw het optreden door jongeren genoemd en het werd op de Amerikaanse tv uitgezonden. In 1993 kwamen er een paar jongeren bij de club die toen nog niet wisten wat voor een grote carrière ze voor de boeg hadden. Het begon eigenlijk allemaal opnieuw voor de Mickey Mouse Club. Niemand minder dan Britney Spears, Christina Aguilera waren onderdeel van deze groep. Samen met acteur Ryan Gosling hoorden ze bij de grote groep die Mickey Mouse Club omhoog bracht. En we vergeten één niemand niet, en dat was Justin Timberlake. Die heeft het ook helemaal voor elkaar gemaakt daar bij die Mickey Mouse Club. Hier is Let the Groove.

0: the greatest hits of all time. You found them right here. This is...
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen.
2: Hoor je hier.
3: En dan nu een hit uit het zeezendertijd.

twee wereldsterren, ze zijn helaas niet meer onder ons. Maar ja, we hebben hun muziek nog, hè. Gelukkig wel. Deze is er gelukkig nog wel, Danny de Munch.

Het is niet normaal wat die man dan ineens zomaar vertelt van ons, hè? Ja, Thijs van der Riegel, Danny de Munk. Daarvoor hadden we nog een plaatje van... Even kijken, staat die man Desmond Dekker. En die was gebombardeerd als zeezenderhit. En ik heb een verrassing voor de liefhebbers van die hits. Ik heb er nog eentje voor jullie. Die komt ook straks. Die is van de Rolling Stones. Maar eerst gaan we even hard aan het werk. Ja, de meeste van ons die doen dat. Niet alleen op kantoren, maar overal heen. Working 9 to 5. Dolly Parton.

0: de techniek is waarschijnlijk helemaal veranderd. Maar ze klinken eigenlijk hetzelfde. Ook al of dat ze nou in 2000 een plaatje gemaakt hebben, of in 2025, of in 2026. De stem, de drummer, de gitaar, het gehark op de gitaar. Het klinkt gewoon lekker Rolling Stone-achtig. Hey, Alex Warden, die kennen we allemaal wel, hè? Ja, hij heeft best wel veel hits gemaakt. In 2025 had hij ook een hit. En dat was toen eigenlijk een nummernotering die hoeveel was het alweer? 44 weken in de top 40 stond. En in 2025 stond hij bovenaan de lijst met een nummer 1 hit. En die stond 8 weken achter elkaar op nummer 1. En toen zakte hij een plaatsje naar nummer 2. En daarna stond hij gewoon weer 8 weken op nummer 1. En dat speelde zich af in
1: 2025.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

Crawl, met een beetje snap erbij. En dan krijg je een mooie Parachute Dancer mix. Ja, een mooie hit uit 2009. En ja, ze heeft er flink mee gescoord hoor. En zeker geografisch was het ook. Nou, een plaatje werd er gezegd. Ja, er zijn mensen die daar dus verstand van hebben. En die zeggen dan, ja, maar dat is een stukje stijl, dat is kunst. Dat kan. Nou, heel mooi. Heel mooi. Wie er ook wat van kan, is Boudewijn de Groot. Lijf, 50 jaar, een wonderkind.

ook die sound van de Beach Boys, net als van de Rolling Stones, die blijft. Ja, die maar aan stem, maar natuurlijk ook aan hun typische, ja, good vibration sound. Ja, deze dame, die blijft ook herkenbaar aan haar sound. En ook aan haar medewerking met heel veel artiesten. Lady Gaga en Abracadabra stond ook lekker lang en hoog genoteerd in de top 100 van 2025.

Nou, we gaan er dansend uit, zoals jullie wel horen. Ja. De mensen van Earth, Wind and Fire en de Boogie Wonderland. Zegt het moet het zijn voor Bram. Bedankt voor het luisteren. Een mooi weekend en blijf lekker luisteren naar jouw favoriete radiostation. Mooi weekend en graag tot snel.

Shut up.

0: Free Music Radio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Hits van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
2: Vier je weekend.
3: Het is nu 6 uur. 6 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
4: En Reframe.

0: is tot en met zondag jouw hitstation. freemusicradio.nl.
1: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
2: Ja, allemaal een hele goede avond. Ik ben Aad Verstraeten en dat allemaal vanuit Studio 1. En ik heet u van harte welkom bij de Nederlandstalige Mega Top 40. Wat hebben we te bieden deze week? Nou, ga er gerust even voor zitten. Wat hebben we deze week? 5 nieuwe uitblinkers. De nummer 1. En niet te vergeten de nieuwe binnenkomers. De stijger van de week, de kanjerschijf van de week. En niet te vergeten de album van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Roodwit Blauw, Score Productions, Proberg Music, artiestenpromotieteam en niet te vergeten het oranje.nl-team. Maar zonder hun geen top 40.

0: eindelijk weekend.
1: Dit is de uitblinker, blinker, blinker.

0: De 40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.
1: Nummer 40.

0: 38.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n bakootje met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact en check ons op social media.
1: Nummer 26.

0: Free Music Radio. NL. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug. Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
1: Vier je weekend.
0: Het is nu 7 uur. 7 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision and Sound.
2: En Freeframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.nl.
1: Nummer 19.

0: De 40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.
1: Nummer 12.

dat waren ze weer, de beste top 40 platen van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood en Blauw Score Productions, Proberg Music, Artiesten Promotie Team en niet te vergeten het Oranje.nl team. Ja, zonder hun hebben we geen top 40 en zo is het nou eenmaal. Goed, ik zou zeggen nog veel luisterplezier daar bij Joop Schuit om 8 uur. En ik heb nog één uitblinken, die ga ik voor je draaien. Tot volgende week, bye bye.

0: is nu 8 uur. 8 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound en door BeFramed Fotografie.
1: Feel the heat. Hit the G-spot. Your station in the weekend. OSU Radio.
2: Dit is Music Beats.
3: Het weekend is begonnen.
4: I can't wait for the weekend to begin.
3: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.

0: Olivia Newton-John. Productie van Electric Light Orchestra. Die gaan we straks ook nog een keer apart horen. Dit was Olivia Newton-John. En kijk even naar buiten. Het is schemerig aan het worden, jongens. Ja.
1: Thank God it's Friday. With Joop Schouten.
0: Dat betekent dat we dus korte dagen, lange nachten, zeg maar. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik heet u van harte welkom. Het is vrijdag 18 september. Vanuit Studio 2 is dit Thank God It's Friday. Iedere vrijdag de start van jouw weekend. Aamse Straten, bedankt voor de afgelopen 2 uur. Nederlandstalige Mega Top 40. Een overzicht daarvan en opname is terug te beluisteren op de website van Free Music Radio. Vanaf maandag. Ja, en dit programma wordt ook uitgezonden bij de OZU Radio Noord-Holland. Goedenavond Noord-Holland. Bij Music Beats. High quality zie ik zelfs. Goedenavond Music Beats. DHB, kabel van KPN en Ziggo. En niet te vergeten diverse andere digitale online radioplatformen. Kijk mee op de website. Of maakt niet uit waar je kijkt. Of waar je luistert. Ze staan allemaal, het is één pot nat. Ze staan overal vermeld. Prinsjesdag jongens. We zijn nou nog bezig. Het heeft wederom weer niks gebracht. Het kost alleen maar geld. Iedere jaar gaat het alles omhoog. Het gaat nooit eens omlaag. Het lijkt de benzineprijzen wel. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Wat mij wel opviel, dames en heren, is echt waar, toch onverwachts, Bettina Koeman overleden. Ja, ik wens de familie Koeman veel sterkte en natuurlijk hun naasten en familieleden daarvan. Laten we even over het weer hebben. Ja, we gaan richting herfst. Het is wel een beetje herfst, hè? Officieel is het al herfst, maar goed. Morgen is het in ieder geval 20 graden en zondag is het ongeveer 18 graden. Maar het is wel hier en daar een bui, dus houd het even in de gaten. De komende week is het tussen 18 en 21 graden. Hey, we gaan jou gereed maken voor het weekend. We brengen jouw muzikaal terug naar jouw jeugd. Als je 55 plus bent. Mag ben je dan ook mee luisteren, jongens? Oh, oké. Dan maakt het ook niet uit hoe oud je bent. Als je het maar lekker in het gehoor ligt, krijg ik altijd. Hè. Dat doen we met lekkere muziek en onze vaste items. Voor de mensen die nog niet weten hoe het in elkaar zit. De vaste items om straks om 9:30. De keuze van Karel. Even voor de klok van 9:00. De hit of the heartland. En om 9:30 de luisteraar ga ik mijn uchelen voor de plaat en zijn verhaal. En dan kwart verdienen we live on stage. Ja, het programma is Thank God It's Friday. Maar het is ook een beetje een recap van wat je allemaal kan beluisteren op jouw favoriete radiozender. Hey, we moeten opschieten. Oh ja, verzoekbox is geopend. Tot een uurtje of 9:30 moet ik zeggen van de dames. Ja. De dames staan alweer achter het glas van let op. Verzoekbox open. Ja, oké. Hij is open hoor. Hey jongens, de start van je weekend. Hier alles lekker. En dit is heel mooi. De nieuwe single van Yves. Berensen, begin heel rustig nu. Heel mooi. Zou het oud nummertje zijn van Clouseau, hè? Ja.
2: Zwolle

fitness. Ja, dan zet het cirkeltje weer rond. Dan zijn er drie ingrediëntjes die wij altijd draaien. Het begin van de show. Ik zeg goedenavond, dames en heren. Trouwens, ik heb hier een verzoekplaatje binnengekregen. De eerste van Marco. Vandaar dat ik net zei Elo. Want hij was de eerste die binnenkwam met zijn verzoekplaat. Electric Light Orchestra, Standalone, Mr. Blue Sky.

Of speciaal op zoek was dat van Marco. Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Electric Light Orchestra verwijst een beetje naar elektrisch licht. Wat we hier lezen. En naar lichte klassieke muziek. Vandaar die combinatie daarvan. En dit geeft ook weer het gevoel dat we dus eigenlijk richting de winter gaan. De donkere dagen. En dan gaan we ons lijstje weer maken voor de top 2000. Ja, dat, voor je het weet is het alweer zover. Dankjewel Marco. We zijn er heel blij mee dat je deze aangevraagd hebt. Ja, en dan komt meteen het verzoekje van Henk eroverheen, hè? Ja, het kan ook niet anders. Goedenavond Henk, ook weer fijn dat je luistert deze vrijdagavond. Je vroeg Chicago aan met street playen. Nou ja, er mag gedanst worden al. Het is een beetje een voorbode voor straks om 9 uur bij de online discotheek. Ja, de grootste online discotheek.

0: met Earth, Wind & Fire. Het was echt gewoon een te gekke show. Dus als je in Amerika bent, moet je daar eens gaan kijken naar een van die gasten. Ook hebben we nog een zoekplaatje. Die moest ik draaien. Linda, goedenavond Linda, fijn dat je ook luistert. Ze schrijft erbij, wil jij voor mij Yves en Gwen Stefani draaien? Wordt eigenlijk te weinig gedraaid. Nou, die gaan we meteen draaien voor je.
1: Het is weer Zo-avond met Joop Schouten.

En zo zie je, en zo hoor je mij weer. Het gaat van links naar rechts qua muziekkeuze. Maar ja, jullie vragen ze zelf aan, ik niet. Maar dankjewel, Jordan, Yves en Gwen Stefani. En Gwen is natuurlijk van No Doubt. We gaan er nog één draaien. Ja, en daarna gaan we over... Ja, oké, dan gaan we het eerste item. Nou, oude disco nog steeds, want het is de vrijdagavondshow. Thank God it's Friday. Gelukkig jongens, het is weekend. Ik zeg, het is weekend. Oké, ik wou wel zeggen, waar blijf je dan? Hier is Casey en de Sunshine Band met Shake, Shake, Shake. Your booty.

Casey and the Sunshine Band. Shake your booty. Shake, shake, shake your booty. En die dames die staan te dansen. Als ik er naar kijk, dan. Ja, dan krijg je dorst van. Ik moest er nog in draaien. Want de dames zei tegen mij: doe hem even voor 8:30. Want daarna moet hij verplicht kijken naar tv. Oké. Wim, jij vroeg me aan. Simply Red and Money. Too tight to mention. Die vroeg jou. Ik wens je nog een fijne avond, Wim.

0: Simply Red and Money's Too Tight to Mention. Aangevraagd door de luisteraar Wim dat hij nou tv moet gaan bekijken. Ja? Je kan ook oortjes in doen en gewoon tv kijken. Dat kan ook wel. Ja. Hey, is het al zover? Ja, het is al zover. Nou, dan gaan we hem toch gewoon binnenhalen. Komt u maar, jongens. Ja, ja. Het is 8:30 geweest, hoogste tijd. Voor de bijdrage van de man uit het mooie Voorschoten, ik me laten vertellen. Ja, ik weet het toevallig. Dit onder de noemer. Jongens, hoe heet dat nog een keer met z'n allen? Ja.
1: Dit is de keuze van Karel.
0: Mooi.
2: I'd like to leave you this one.

staat nu op 9. Kun je nagaan. Grote hit voor Billy Dans. Daarna met Tino Martin. En ik hoor niks. Nee, onze eerste uur is altijd Nederlandstalige plaatjes. Ja. Speciaal voor de liefhebbers. En er zijn er heel, heel veel. Ja, dan heb ik daar ook nog een verzoekje van Frans. Maar ga eens nog even deze doen. Ja. Een beetje de uptempo. En dan Frans, hierna kom je jouw verzoek hoor. Dus rustig aan. Talk to you. Here's another 54 Ultra.

favoriete radiozender. Ja, het weekend is begonnen, jongens. Valt niet mee, hè. Als je weer moet werken, dan na vijf dagen denk ik... Gat, wat daar die zegt, is fucking vrijdag weer. We helpen hier nog heen. En dan nu het verzoekje van Frans.

jongens. Ze maken mooie muziek. Somjeu. En eindelijk is het al zover dat ze het echt helemaal goed doorgebroken zijn. Dark Before the Dawn. Counting every second. Tomorrow. Vind je dat wat hebben zo, die strijkers in zo'n popnummer? Ja. En ik heb hier nog een ander verzoekplaatje binnengekregen van Suzanne. Goedenavond, Suzanne. Jij vroeg hem aan, Viola Wales. Het andere was natuurlijk het verzoekje van Frans. Nou, ik hoop dat Frans weer blij hebben gemaakt. En kon uit, zeg maar. Even cool to read my mind, als jij mijn gedachten kon lezen. Hier is Viola Wales. De discotheek gaat straks om 9 uur open.

Ja, dan had je gewoon vroeger discotheken en dan werd het heel vaak gedraaid. Viola Wills, If You Could Read My Mind. Jaren, ja, wat is het? 70, 80, 70? Eind 70, begin 80, oké. Dat is goed. Goed even voor de administratie. Hé, hey, we gaan even een recordplaatje draaien. Daarna nog de afdeling Country die komt voorbij. En ik spreek u weer straks na de klok van 9 uur. Deel 2 van Thank God It's Friday. Dus

0: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdag van 10 tot 12 het programma Hits from the Heartland op Free Music Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, het laatste country nieuws in Nashville Now, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country stem je elke zaterdagochtend af op Free Music Radio. www.freemusicradio.nl
1: It's from the Heartland with Camille Jansen.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. En door BeFramed, fotografie.
1: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU.
2: OSU.
1: Dit is Music Beats.
3: Het weekend is begonnen.
4: I can't wait for the weekend to begin.
3: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.
5: Zet de stoelen maar aan de kant.
6: En de voetjes op de vloer.
5: De discotheek is weer geopend.

Tweede gedeelte van de show, straks om 9:15 de Soul Show Classic van Ferry Maat. Om 9:30 de liveschakeling in de studio Uggelen. Naar bij Apeldoorn voor de plaat en zijn verhaal. 9:45 doen we live on stage. En de zoekbox is nog geopend tot een uurtje of 9:30, dus je moet opschieten. Ik heb er nog eentje staan van Leo en dan is er nog ruimte. Nou goed, de dames die gaan erover, Thea en Donna vanavond. Hé, hey, we gaan disco doen. Ja, de discotheek is geopend. Ja, ik zeg, kom binnen.

met Disco Inferno. Dit was de, ja, natuurlijk de remake van Tina Turner. Ja, wat kan ik ook anders zeggen, jongens? Welkom binnen. Er komen nog steeds mensen binnen in deze grote online discotheek, zoals we dat hier noemen. Hoogstijd, ja, ik zie het al. Hoogstijd voor de bijdrage van vriend Maat. Komt er maar bij.

0: Johnny Guitar Watson. En het is een real motherfucker. De Soul Show klassieker van deze week. En wat is hier? Doe even open. Doe even open, jongens. Want ja, er staan allemaal mensen voor de deur, joh. Het weekend staat voor de deur. Dat is het verhaal natuurlijk. Ja, je kan natuurlijk allemaal hier gezellig samen vieren. Op deze vrijdagavond. Tot 10:00 zijn we bij jou. Hé, hey, we nemen je terug naar de zomergeluiden van heel lang geleden. Weet je nog wel, toen had je nog, zeg maar, kalfliefde, hè? Een beetje vakantieliefde. Pino D'Angelo, My Quala Idea.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io

speciaal verzoekje. Leo, die vroeg hem aan. Maar hij vroeg hem al eerder aan, hoor. Vroeg hem zelfs voor 9 uur aan. Pino D'Angelo was dat, mijn qua idea. Ja, zomerliefde, kalfliefde noemen we dat, hè. En zo nemen we weer helemaal mee terug de tijd in. Trouwens, over terug de tijd ingesproken, jongens. De remake. Ik heb er nog wel ook een remakeje erbij staan. Een extra erbij zelfs. Zo, die dames hebben me goed verzorgd vanavond. Dankjewel, dames. En Tavares, ja. Ook een van die legendarische disco bands. Don't Take Away the Music. Heel lang geleden alweer.

0: Als ik naar links kijk, staan de dames aan de andere kant van het glas te dansen. Ja. Ja, nee. Anders, ik ken dat nummer volgens mij helemaal niet. Don't take the music. Nee, dat doen we sowieso tot 10 uur. Blijven we bij jou. Je hoorde Tavares en dit was een Rod Layman remix. Ja, jongens, er zijn zoveel remixes gemaakt. Dus dit was een lekkere dansbare. Zullen wij officieel de verzoekbox dichtgooien? Doen we die officieel dicht nu? Ja. En ze gaan nog even door hier, zo zie ik. En dan gaan wij even aan Mike vragen. Mike, wil jij zeggen waar we naartoe gaan? Gaan we live schakelen. Zeg het maar.
1: Joop schakelt live met Apeldoorn.
2: De plaat en zijn verhaal door Piet Kwappo.
3: Laatst was in het nieuws dat premier Jetten gebruik maakt van AI aangaande zijn publicaties. Vervolgens komt er een soort maatschappelijke discussie op gang waarin allerlei deskundigen daar een mening over ventileren. En die mening is vooral niet gelijk. De een vindt het belachelijk, terwijl de ander het juist toejuicht omdat het veel tijd scheelt. En dat laatste klopt. Echter, als het gaat om meldingen aangaande je eigen mening of je gevoel omschrijven, dan is dat toch iets wat je met je hart moet doen in plaats van met AI. En als een premier omschrijft wat zijn gevoel is geweest bij een bepaalde bijeenkomst, dan is dat wel heel kwalijk te noemen als die tekst gegenereerd is door AI. Met de wetenschap dat AI steeds meer wordt ingezet en geaccepteerd wordt, heb ik met een heel ander gevoel naar de troonrede geluisterd. Waar eerder allerlei spindokters en scriptschrijvers de troonrede aan het voorbereiden waren, kan het zijn dat het nu is gedaan door diverse mensen die allemaal gebruik maken van AI. En al die ingrediënten worden dan als halffabrikaten weer aan AI aangeboden en de uitkomst daarvan wordt dan door de koning voorgelezen. Of zou de koning er zelf ook nog een sausje overheen doen, al dan niet geholpen door AI? Waar wel eens gezegd werd dat een tekst niet persoonlijk overkomt, zal dat de persoon niet meer worden aangerekend, want dat is de schuld van AI, die ervoor heeft gekozen om het niet al te persoonlijk te laten zijn. Wat is het toch heerlijk dat AI geen vinger in de pap heeft bij het maken van live radio. Al zou het wel veel tijd schelen, maar als je iets doet wat je leuk vindt, is de tijd vaak te kort. Dus AI heeft bij ons geen toegevoegde waarde. Prettig weekend.
2: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: qua Paul.
1: Ja, je moet het maar eens opzoeken. Het live concert van Earth, Wind and Fire. Live bij de... Waar was het? Bij een of andere talkshow. Je hoort natuurlijk September en een stukje After the Love Has Gone in het kader van de plaat en zijn verhaal. Goeie keuze, Piet. Dankjewel. Dankjewel, Ria, voor de productie daar in Uggelen. Heb jij ook een mooi verhaal? Gewoon even mailen naar joop@freemusicradio.nl. joop@freemusicradio.nl. Even in de steekwoorden, eventueel nummer erbij. En dan maakt Piet daar weer een hele mooie voordracht van. Dankjewel, Piet. Namens ons allen wens je een heel goed weekend. En volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde zenders. De plaat en zijn verhaal.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU. OSU. Dit is Music Beats. Free Music Radio.nl.
1: Speciaal voor Piet.

0: That Kind of Love. Ja, dat is meestal altijd tegen de klok van 10 en dan begint het een beetje te kriebelen. Nou, dat komt ook wel, want we gaan zo meteen live on stage doen. Wat zeg je? Wat zeg je nou?
1: Ja, nou, het is dood.
0: Ja, nee, rustig aan, rustig aan. Hey, we gaan eventjes nog... Piet had het net over AI, maar dit is ook AI. Dit is ook AI, dames en heren. Dit hebben wij zelf geproduceerd. Ja, it's back to the miracle.

0: Ik zie dat de koppelschieters. We zullen het beloven dat we volgende week het nummer helemaal gaan draaien. Want het gaat nog over 12 minuutjes door. We moeten opschieten. Ja, ik zie het live on stage. Ja, ja, dames en heren, we gaan ons opmaken. We zijn live on stage. We beginnen met Donna Summer. Oh, hey, ook weer terug de tijd in. De Ladies of Soul, die komt ook weer voorbij. Dat is een keuze voor jou, hè? Ja, dat is een keuze voor jou. En we eindigen met Incognito. Dat is mijn eigen keuze. Ik wens je veel plezier met Live on Stage. Leuk idee. Je mag je altijd blijven mailen, hè? joop@freemusicradio.nl
1: because

0: die je uitgekozen hebt. En daarvoor hoorde je Celebration. Deze sold samen met DJ Taylor. Ja, omdat ook Leo is jarig. Ja, die was jarig. Ja, nog steeds jarig. Ja, tot 12 uur vanavond. En daarvoor hoorde je Donna Summer, It's on the Radio. Ja, daar luister je naar natuurlijk. Ja, het zit erop, hè. De productie was in handen van Thea, Donna, Piet, Ria en Karel. Dank aan Richard van RTV OSU. Daar ergens in Uitgeest. En Noord-Holland omstreken, maar inderdaad... Berry van Music Beats, bedankt. Het programma is vanaf maandag terug te luisteren op Free Music Radio. Bij Gemist. En dan straks om 10 uur de Night Train met Marty. Bij Music Beats. Bij Music Beats hebben we dan Land of Dance Muziek met Stef. Ja, hebben we alles gehad? Ja, oké. Okay. De mensen weer een heel goed weekend. Joep, doe je de mazzel. Tot volgende week. Hoi.
1: Houten. Tot zover.
2: Dag.

0: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

Dit is The X-Vibe. Mijn naam is Jesse. Campbell en Elderbrook en cola. Jaarlijks wordt er wereldwijd 100 miljard liter cola gedronken. Ja, dat is veel. Niet zo heel gek dat er dus een house track over gemaakt is. In de VS tussen de 20 en 22 miljard liter per jaar. Europa 19 en 21 miljard liter. De gemiddelde Nederlander die drinkt 38 liter per jaar. Dat is veel, hè? Het is de favoriete frisdrank

nummer dat zorgt voor dit uur radio. Daft Punk. Sinds 1993 zijn ze bezig. 2021, toen zijn ze officieel gestopt. Ondertussen ook alweer een tijdje geleden. En in totaal hebben ze zo'n 17 grote internationale muziekprijzen gewonnen. Brit Awards, Billboard Music Awards, Unsoweit, Grammy Awards. En in totaal wordt hun vermogen geschat op 140 miljoen. En terecht, want daar hebben ze voor gewerkt. Hard gewerkt zelfs. Daft Punk is dit. In The X Vibe.

Marcel voor het doorsturen van deze track. Ik kende hem niet. Floorplan Never Grow Old is al een tijdje uit. 2014 komt hij uit. Het is al dik 10 jaar oud, dus deze track. Lekker. Never Grow Old is sowieso een goed motto. Mocht je ook denken, hey, ik heb nog wel een houseplaatje wat ik herontdekt heb of ontdekt heb. Je kan het de hele week 24/7 delen via dxvibe.nl. En hoor je binnenkort gewoon terug op de radio.